Dat was Ebalia Zahir van TPOK Jazz uit 1972. Manguana gaat weg bij deze band en keert weer even terug bij Rochereau's orkest, dat nu Afrisa heet. Vanwege zijn frequente wisselingen van orkest kreeg Manguana de bijnaam Pigeon Voyageur, postduif. In 1978 richt Manguana in Abidjan de band African All Stars op, samen met enkele andere oudleden van Rochereau's band Afrisa. Denk aan Theo Blaise Kunku, Lokasa Yambongo en Dizzy Manjeku. De bandleden reizen naar Lagos om daar 3 albums op te nemen. Ze geeft concerten in de steden langs de West-Afrikaanse kust. In 1979 nemen ze in Ghana nog eens 4 albums op. Later, in 1979, vestigt de band zich in Lomé. Daar voegen zich nog eens enkele gitaristen uit Kinshasa bij het orkest, waaronder Pablo Lubaktika en Bopol Mansiamina. Zanger en componist Theo Blaise Kunku en producent en ritme-basgitarist Bopol Mansiamina nemen

in Abidjan een LP op, Bella Amica. In 1980 neemt Bopol Mansiamina met orkest Remote Succes in Parijs de LP op, Innovation Volume 1. U hoort nu van Theo Blaise Concoux het nummer Bella Amica, daarna van Bopol Mansiamina Le Lycée van zijn LP Innovation Volume 1.

Dat waren Bella Amica van Theo Blaise Cuncou met Bopol op basgitaar en daarna van Bopol Manciamina, Le Lycée. Zanger en gitarist Pablo Lubadica heeft zijn LP Pablo Lubadica Revient en Force in 1983 in Lomé opgenomen. De helft van de bandleden komen uit Togo, maar ook Dizzy Manjeku uit Congo speelt solo-gitaar. Van Pablo Lubadica hoort u nu van deze LP Igalio Ma Chérie.

Igalio, ma chérie van Pablo Lubadica van zijn LP Pablo Lubadica revient en force. Al aan het eind van 1979 wordt African All Stars ontbonden. Maar in 1982 komen de bandleden Lokasa Yambongo, Theo Blaise Kunku, Dizzy Manjiku en Sam Mangwana nog eens bij elkaar en ze produceren drie albums. Affaire Video, Sam Mangwana et l'African All Stars en Bonne Année. U hoort nu eerst van de LP Affaire Video het nummer Tokoma Famille. Daarna van de LP Sam Mangwana et l'African All Stars Bolingo Collé Collé.

Dat was eerst Tocoma Famille van Affaire Video en daarna Bolingo Collé Collé van de LP Sam Manguana e l'African All-Stars. Ten slotte van Lo Casa Yo Mongo met African All-Stars en Sam Manguana het nummer Bonne Année van de gelijknamige LP. En ja, de tekst past niet echt bij deze tijd van het jaar.

Dat was het nummer Le Téléphone Son van de Congolese zanger Suzy Kaseya van zijn LP Le Retour de Las uit 1983. Dit nummer was toen een enorm succes in Afrika en in Europa. Suzy Kaseya is ook bekend als Seyo Souza, werd geboren in 1949 in Lubumbashi, destijds de hoofdstad van Katanga. En daar speelt hij al op 13-jarige leeftijd in een bandje. In 1967 vertrekt hij naar Kinshasa. Daar speelt hij als gitarist in het orkest Vox Africa. In dit orkest speelde toen ook Sam Magwana. Deze zanger en componist werd geboren in 1945 in Kinshasa. Zijn moeder kwam uit Angola, zijn vader uit Zimbabwe. Hij heeft gezongen in de meest bekende Congolese orkesten en treedt ook nu nog op. In 2017 heeft Sam Magwana een concert gegeven in Kinshasa in het kader van de eerste editie van het internationale festival van de rumba en van de sierlijkheid. Daar trad ook op Suzy Kaseya. Recent trad Magwana ook nog enkele keren op in Nederland. In 2010 in Raza in Utrecht en in 2016 op het Afrika Festival in Hertme. Hij woont nu in Angola. Van Sam Magwana nu het nummer Georgette Atkins uit 1979.

Mayra Andrade met het nummer Terra Longi. En daar gaat het natuurlijk over Kaapverdië. Zoals ook de groep daarvoor, Finachon, met het nummer Manchocha. Een echte Funyana. Want Kaapverdië is echt een leverancier van wel 5, 6 verschillende stijlen. Waaronder ook de Morna, die u zo meteen gaat horen. De Morna, ja, dat is een beetje de fado, de chaudade getinte muziek van het eiland of van de eilanden, waar de merendeels van de mannen altijd op zee waren voor walvisjacht of visserij en de vrouwen alleen thuis waren. En ja, dat zit toch steeds nog wel erg daarin besloten. Kaapverdië is nu ook op de kaart komen te staan bij UNESCO, want afgelopen december is Morna tot immaterieel cultureel erfgoed verklaard. En dat is zorgt er nogmaals voor dat Kaapverdië extra op de kaart komt te staan. En toch is het vreemd in deze tijden dat iedereen het heeft over Black Lives Matter. Black Lives Matter. En media, wat moeten ze doen? Bijvoorbeeld is wat minder Anglo-Saxische muziek draaien, wat meer Kaapverdiaans, want dan zit je altijd goed. Bijvoorbeeld deze zangeres, totaal nieuw uit Rotterdam en uit Kaapverdië. En daar is ze al behoorlijk beroemd in Lissabon en in de diverse eilanden. In ieder geval Portugees sprekend Afrika. En hopelijk binnenkort hier ook. Zij heet Josie Santos. En die plaat heet Mujer. Het gaat allemaal over vrouwen, over moeders en over zusters en over grootmoeders. En dit nummer heet Maezinha.

Amazinha do Jossi Santos uit Rotterdam, die al heel groot is op Kaapverde jezelf. En het centrale instrument toch wel in de Morna is de cavaquinho. En die ging met de Portugezen bijvoorbeeld naar Indonesië, of Nederlands, de Portugezen Indië toen. En die raakte verzeild in de Krontjong. Maar de Portugezen brachten hem ook in de 19e eeuw naar Hawaii. En daar ging de ukulele heten. Maar dit rasperende kleine instrumentje, dat is echt een beetje het nationale instrument bijna van de Kaapverdië. Ook uit Rotterdam en ook een Kaapverdiaan is natuurlijk Americo Brito, die zijn sporen heeft verdiend al jarenlang in de lichte muziek. Hier een wat actuele nummer van hem, Sentado na Pracinha.

Théophile Chantre met een geachefeerd Kaapverdiaans Frans Europees nummer Entretemps. En ja, de tijd is ook zo'n beetje voorbij van deze uitzending van Mariama. Een soort vogelvlucht van de Kaapverdiaanse, de Angolese en de São Tomese. In ieder geval de lusofoon Portugees sprekende muziek uit Afrika vanaf ja, jaren 60, 70 tot vandaag. Ik wou Dirk Winkel hartelijk danken voor de techniek en ik hoop u weer te ontmoeten volgende maand. En ik sluit af met Camilo Domingos met een fantastische nummer, Mundo.

Welkom bij Metamorfose. We begonnen deze uitzending met het lied getiteld Poddle Klapchi Poddle, wat zoveel betekent als Kom kerels, kom, uitgevoerd door het Hradistan Folk Ensemble onder leiding van Jiří Pavlíča. Dit Tsjechische ensemble maakte in 1986 een plaatopname met struikroversliederen uit Zuidoost-Moravië. Deze zijn in 2000 door Supraphon opnieuw uitgebracht op cd. Vandaag is Metamorfose helemaal gewijd aan muziek uit Tsjechië. Een van de bijzondere aspecten van de Tsjechische muziekcultuur is de soepele verbinding van oude tradities met nieuwe vormen. Sinds begin 1900 is de volksmuziek van Bohemen en Moravië een belangrijke inspiratiebron voor klassieke componisten als Dvořák, Smetana, Martinů en Janáček. Tegenwoordig heeft deze invloed zich uitgebreid over genres als pop, jazz en allerlei alternatieve en experimentele muzikale vormen. Deze vrolijk anarchistische, maar ook serieuze kruisbestuiving is misschien wel typisch Tsjechisch en ze vormt het centrale thema van onze uitzending. Maar nu eerst drie nummers van de cd Moravian Outlaw Songs waarmee we het programma begonnen. U hoort achtereenvolgens Matusek gaat uitrijden, de ballade van Adam, toen Janko vertrok, uitgevoerd door het Hradistan Folk Ensemble uit Brno.

De muzikale duizendpoot Iva Bitova werd in 1958 geboren in Tsjechisch Silesië. Ze voelt zich thuis in vrijwel ieder muzikaal idioom en is mede daardoor de verpersoonlijking van de kruisbestuiving die zo typisch lijkt voor de Tsjechische muziekcultuur. Haar muziek is eigenzinnig en creatief, maar tegelijkertijd diep geworteld in de tradities van de klassieke en de volksmuziek. De omschrijving die ze zelf ooit van haar muziek gaf als mijn eigen persoonlijke volksmuziek is even paradoxaal als toepasselijk. We beginnen met drie nummers van de dubbel-cd Bile Inferno, Wit Inferno, die ze in 1997 maakte samen met haar muzikale vriend Vladimir Vaclavec. Allereerst hoort u Slo Let, gevolgd door Guruj Guruj en dan Zwon. Na deze drie nummers horen we Bitova in een kenmerkende solo-performance met viool en zang. Het lange nummer heet Ne Nehledeg en komt van de gelijknamige cd die in 1994 werd uitgebracht.

Thank you.

Na de avant-gardistische muziek van Né Néglerdé komen Iva Bitova's uitvoeringen van klassieke en volksmuziek misschien als een verrassing. Toch is er van een stijlbreuk geen sprake. Ook deze uitvoeringen, hoe trouw ze doorgaans ook zijn aan de letter en geest van het origineel, zijn nooit vanzelfsprekend of conventioneel. Luistert u allereerst naar een lied uit Moravië, gevolgd door het nummer Sarabande, beide van de CD Classic. Vervolgens het verstilde Kedish en Pax Vitae van de in 2002 uitgebrachte CD Jeha. Daarna hoort u 5 nummers van een CD die geheel gewijd is aan bewerkingen van volkspoëzie door de Tsjechische componist Leos Janáček. Deze liedjes zijn vaak extreem kort en als genre staan ze in een aloude traditie. Zo zetten componisten als Thomas Weeks en John Copps al in de 17e en 18e eeuw de aanprijzingen van straatventers en marktkooplui op muziek onder de titel van The Cries of London. Nu horen we de 20e eeuwse versies van Tsjechische volkswijsjes op muziek gezet door Janáček. Achtereenvolgens Het Bankje, Wat voor Hemel, Bestendigheid, De Liefdesbrief en De Gelderse Roos. We horen Iva Bitova zang samen met het Skampa Quartet.

Iva Bitova is niet de enige Tsjechische muzikant bij wie een worteling in lokale traditie samengaat met een eigenzinnige creativiteit en neiging tot experimenteren. Eerder hoorden we al Vladimir Václavek, die regelmatig met Bitova heeft samengewerkt. We spelen een nummer van zijn soloalbum Pishne Nepishne, wat zoveel betekent als liedjes en niet liedjes. De cd is hoorbaar gewijd aan zijn grote liefde voor katten. U hoort Ve Nektarić Duzig in Some Souls. Een geval apart is het muzikantenduo Duva, oftewel twee. Categorieën als alternatief en experimenteel doen eigenlijk onrecht aan de absurdistische inventiviteit van het echtpaar Jan en Barbara. Hun debuut-cd Vonok is geheel gewijd aan volksmuziek, maar dan wel niet bestaande volksmuziek van niet bestaande culturen. Ook de teksten van de liedjes zijn geschreven in zelf uitgevonden talen. Zoals iemand blogde op het internet, zeer dynamische, originele en prettige stoorde volk. Van deze cd draaien we de korte intro, gevolgd door Nunovo Tango, Vas Liepaja en Harom Kerom. Tot slot van dit programma nog het nummer Numije van het album Collect 8, dat gratis te downloaden is van internet. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Computer zijn en monitor laat je op.

Goedenavond, dit is Mariama met Stan Rijven. En het is 25 december, oftewel een aanleiding om eens een kerstuitzending te maken. En niet wat u nu dag en nacht wekenlang op de radio hoort. Wild Christmas en Jingle Bells, et cetera. Maar een Black Christmas met uitsluitend de beste zwarte gospel uit de jaren 20, 30, 40 en 50 van de afgelopen eeuw. Ik groeide er zo'n beetje mee op naast allerlei andere muziek. En het is voor mij altijd de basis geweest van mijn liefde voor populaire muziek, voor zwarte muziek vooral. De basis ook, zeg, van de soul, de funk en alles wat in de jaren 60 en daarna kwam. En we beginnen met de Staple Singers. Zij brachten het album ooit uit, The 25th Day of December. En daar zitten we in. En dat staat vol met een soort kersthits zoals Silent Night natuurlijk ook. Maar vooral ook The Last Month of the Year.

0: De laatste maand van het jaar, daar zitten we nu in. Dit waren de Staple Singers onder leiding van Pabst Roebuck Staple. Op vierde kerstdag trouwens geboren in 1915 in Mississippi. En met zijn kinderen, Cleotha, Mavis, Purvis en Yvonne, werden ze zo'n beetje de belangrijkste gospelgroep van de jaren 50 en 60 en 70. Zij liepen mee met de mars van Martin Luther King in 63. En ze hebben ook heel veel platen rond kerst gemaakt. Hoewel, hij is ooit in de blues begonnen, Roebuck Staples, en waarschijnlijk heeft dat ook altijd zijn muziek daarna beïnvloed. Zoals ik al zei, we gaan een kerstuitzending maken, een Black Christmas. En dus niet allerlei commerciële hits van vandaag, maar er is ook andere kerstmuziek, of althans religieus geïnspireerde muziek. En er zijn diverse albums uit op allerlei labels die hier aandacht aan besteden. En een daarvan is Goodbye Babylon op Just Do Digital. In een houten doos met katoen en alles erbij. En de meest waanzinnige opnames zoals van Reverend G.M. Gates, die in de jaren 20, 30 heel populair werd, omdat zijn preken op plaat werden verspreid. Er was nog nauwelijks radio en helemaal geen televisie. En hij kreeg dus een enorme aanhang. Maar hij had ook de wens en de aandrang om zijn toehoorders, zijn gelovigen, van het drinken en het liegen en dat soort zaken af te houden. En hij vraagt daarom ook, bent u klaar voor Christmas? Are you ready for Christmas? Want undertakers, de begrafenisondernemers, maar ook in de gevangenis en de politie, ze moeten er allemaal klaar voor zijn. En daarna gaan we naar nog een dominee, Reverend T.E. Weems, die al in 27 een ticket opnam. Een ticket, Lord, can I ride? Want dat idee van op reis met de gospel en daarna ook met de gospel train van de Golden Gate Quartet duiken we helemaal in deze uitzending. Maar we beginnen een kort stukje met Reverend Gates uit 41. Are you ready for Christmas Day?
1: I want to give you a talk this morning.
2: All right.
1: From this subject.
2: Well, all right.
1: Getting ready.
3: Get ready.
1: For Christmas.
3: Christmas.
2: Yes, sir.
1: Day.
3: Day.
1: The 25th.
3: Well.
1: Day.
3: Well.
1: Of December.
3: December. All right.
1: You getting ready.
3: Getting ready.
1: Now.
3: Now.
1: Yes. Some.
3: Well.
1: Have had their garments.
3: That's true.
1: Laid away.
3: That's right. Yeah.
1: Paying some.
3: Well.
1: This week.
3: Yes. That's true.
1: Some the next week.
3: That's right.
1: Getting ready.
3: Getting ready.
1: For Christmas Day.
3: Christmas all right. Day.
1: Some.
3: Well.
1: Have taken.
3: Yeah.
1: The last nickel.
3: That's
2: yes,
3: right.
1: Paid it on.
3: That's true.
1: Automobile.
3: That's
2: yes.
3: True.
1: Getting ready.
3: Getting ready.
1: For Christmas Day.
2: Yeah.
1: But let me tell you something.
2: All right.
1: Somebody.
3: Somebody.
1: Yes, is getting ready.
3: That's right.
1: For you.
3: That's true.
1: And let me tell you.
3: Well.
1: Namely,
3: yeah.
1: The Undertaker.
3: Glory.
1: He's getting ready.
3: That's right. Yeah.
1: For your boss.
3: That's true.
1: Not only that.
3: That's right.
1: The jailer.
3: That's true.
1: He's getting ready.
3: That's right.
1: For you.
3: That's true.
1: Christmas
3: right.
1: Day.
3: Glory.
1: Hmm?
2: Yes,
3: that's right.
1: And not only
3: that's
1: the jail.
3: Well.
1: But the enlarged.
3: That's right.
1: The police folks.
3: That's true. Yes.
1: Now.
3: That's right.
1: Getting ready.
2: Yes, that's right.
1: For Christmas Day.
3: Christmas Day.
1: And let me tell you.
4: I'm going to sing a song tonight. And the subject of this song is, if I have a ticket, Lord, can I ride?
2: Amen.
4: I'm wondering if there's anybody in the building tonight that wants a ticket to ride on that train.
2: Yeah.
4: The train that carry us to heaven.
2: Yes, sir.
4: I want the whole congregation to sing with uplifted voices.
2: Yeah.
4: If I have a

Sister Winona Carr met Don't Miss That Train. En zo kun je ook religie beleven. Het is vandaag eerste kerstdag. En deze uitzending van Mariama is geheel gewijd aan Black Christmas. De betere, de beste gospel uit de jaren 30 tot 50, 60 van de vorige eeuw. Want zeker in die periode waar, dat noemden ze dan Negro spirituals en gospel songs. Dat was een apart genre. En er is toen waanzinnig veel op plaat en beautiful verschenen. En daarvoor hoorde je de Golden Gate Quartet. Dat waren zo'n beetje de meest populaire kwartetten uit die tijd. Met Gospel Train. En daar zeggen ze zelf over deze opname uit de 1937. Hij vertelde toen, well, the gospel train, we were trying for an old rhythmic feeling and also get a sound of what the trains sound like. The feeling there, like the old coal burners or wood burners, wah, wah, wah, wah, that kind of sound. En dat kon je inderdaad heel goed horen. En je zou kunnen zeggen, ja, deze stijl is ook de basis geweest voor de 50s en 60s, de doo-wop, de barbershop singing en ja, in de jaren 90 toen, en 80 toen het human beatboxing opkwam in de hip-hop. De reis gaat door. We gaan met de Pilgrim Travelers, ook een van de grote bijzondere groepen uit die tijd, die ja, allemaal ook veel belangrijke zangers voor de latere soulmuziek hebben opgeleverd. Maar we gaan terug naar 1951, naar het nummer Long Ago. En dan reizen we door naar de Egyptland, nog een keer met het Golden Gate Quartet. En aansluitend met de Five Blind Boys of Alabama, die Alone and Motherless, in ieder geval de Heer, toch gezelschap vinden. The Pilgrim Travelers.

de Five Blind Boys of Alabama met de Alone and Motherless. En daarvoor de Golden Gate Quartet met Way Down in Egyptland. Ja, ik ga er vanzelf lager van praten. En hier in de studio zeiden ze al, ja, je moet de bassen wat hoger zetten en dieper. Dan komt het nog meer tot klanken. En ja, dat zijn simpelweg 3, 4, soms 5 stemmen. Altijd een of twee tenoren, in ieder geval een bas. En vaak dan nog een bariton erbij. En heel af en toe een instrument, zoals hier een minim, een elektrische gitaar. De Five Blind Boys, ja, ze maakten een soort revival door begin jaren 90. Toen traden ze op in Paradiso en ik wou ze per se interviewen. Dus ik ging naar hun hotel vlak naast Carré aan de Amstel. En ik kwam binnen. Ja, er zaten 5 mannen op 5 bedden. En dat was natuurlijk heel raar. Ja, ze konden niks zien. En het was een hele rare communicatie, maar een interview om nooit te vergeten, omdat ze begonnen al bijna spontaan te zingen. Ik kreeg het hele verhaal te horen. En 's avonds in Paradiso, ja, dat was verpletterend. Ze kwamen als een soort 5 grappige eekhoorns, hand op de schouder van de vorige, en in een soort polonaise door het publiek naar het podium. En begonnen te zingen. En toen werd die voormalige kerk, wat Paradiso toch is, ja, dat werd echt een religieuze gemeenschap. De zaal werd als het ware opgetild. En zo sterk kan gospel inderdaad werken. Hetzelfde geldt voor de Golden Gate Quartet. Ik werkte toen net bij Trouw in 1979. Een christelijke krant, zei men. Ik zei, ja, maar dit is wel even iets anders dan zomaar wat psalmen uit de protestantse kerk. En toen ben ik naar Dordrecht afgereisd en had het concert van mijn leven. Nog 2 van de oorspronkelijke leden deden eraan mee. En ze zongen zoals ze toen in de studio opnamen. Gewoon met 1 microfoon. En moest iemand soleren, dan liep die naar voren en wouden ze effect bereiken. Dat noemden ze hit and run. Die renden dan op en neer van achter naar voren naar de microfoon. Iemand die nog een grotere indruk op me heeft gemaakt is voor mij de beste, zeg maar, zwarte zangeres van vorige eeuw. Dat was Mahalia Jackson. Ze trad op in het koor, in Houtrust in Den Haag, 61. Ik meen in april. Ik woonde er om de hoek, maar ik was net te klein om er naartoe te gaan, waar ik nu nog steeds spijt van heb. Want hier wederom slechts met 1 piano en je weet eigenlijk niet begeleiding wat je hoort. En de New Statesman schreef toen ze haar tour deed door Engeland ook, datzelfde voorjaar van 61. Die schreef, her astonishing voice can produce anything from a small, round, convinced sound in the upper register to a deep, soft chest tone of immediately communicated ecstasy and that unforgettable jubilant archangel call. As a good professional, she knows her instrument, tending to finish each song with a characteristic effect, generally a deep, smeared, rough-edged, bent sound placed somehow obliquely to the note it represents. And as a good blues singer, she sings exclusively for the words, guided only by the basic pulse of the gospel beat. Her native sense of swing is as unerring as ever. Her power to announce the good news in the idiom of our chantry, best designed for the communication of emotion, as great as ever. En deze recensent sluit af met, we can congratulate ourselves on 2 things. That this very great woman and artist is universally appreciated as the queen of gospel singers. And that she has done us the honor of visiting this country. Hier gaat ze, Mahalia Jackson, 2 maal achteraan. I'm going to live the life I sing uit 61 en hetzelfde jaar. Didn't it rain? Mahalia Jackson.

0: Mahalia Jackson, daarbij kan je het bijna niet droog houden. Din in the Drain uit 1961. En ja, voor mij toch wel een van de allergrootste zwarte zangeressen van de vorige eeuw. Zal nooit in de top 2000 staan, maar dat is weer een heel ander verhaal. Want dit verhaal gaat over vandaag, over eerste kerstdag. En omdat veel kerken gesloten zijn, is de concertzender geopend met Mariama, met een speciale kerkdienst met uitsluitend gospel uit de jaren 30, 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. En we gaan naar 59, naar een zangeres die ook zwaar is onderschat. En in die zin zou de popgeschiedenis inderdaad herschreven mogen worden. Sister Rosetta Tharpe, al in 52 vulde zij stadions, slechts 25.000 mensen om haar huwelijk te vieren en optreden te geven. En ze speelt elektrische gitaar, een van de eerste vrouwen die elektrische gitaar speelt. En zij is ook een bruggenbouwster tussen de gospel, de blues, net niet de soul. Ze heeft nog één keer getoerd in Engeland in 64. En daar stond ze heel lullig op een station. Ik meen in Manchester. En aan de ene kant van het perron van de spoorbaan zat het publiek. Aan de andere kant speelde zij. Het was geen gezicht, maar toch een waanzinnig optreden. En zij komt ook voor in dat boek van David Mitchell over de Utopia Avenue, wat gaat over het Engeland van de jaren 60. Ze heeft daar grote invloed uitgeoefend. Ik laat haar ook horen, maar met een andere versie van Didn't It Rain? En daarna Sister Rosetta Tharpe, Odetta. Ook een bijna vergeten gospelzangeres met Wade in the Water. Hier is nog een keer Didn't It Rain met Sister Rosetta Tharpe.
1: Didn't it rain, children? I think I can play that alone by myself. Didn't it rain, children?

Odetta met Wait in the Water. En je hoorde het aan het applaus. Dit is duidelijk geen kerkdienst. Maar ze kwam eigenlijk omhoog eind 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw. In het Amerikaanse folkcircuit. Harry Belafonte heeft haar mede ontdekt. En nam haar toen ook op bij zijn beroemde concerten. Live at the Carnegie Hall. Op een van die platen is zij terug te vinden. En trouwens ook Bob Dylan had haar heel hoog zitten. Hij noemt haar ook in een van zijn radio-uitzendingen die hij toen maakte over de populaire muziekgeschiedenis. Tot slot nog een zangeres. En dat was ook niet de minste. Aretha Franklin. En iedereen denkt, ja, dat begon zo'n beetje met die hits als Respect en Think. Maar toen zij 15, 16 was, toen zong ze al in de kerk bij papa, die dominee was. En wij hadden toen ook al een plaat van haar. Ik kende haar eigenlijk eerst als gospelzangeres. Dus we laten haar een stuk horen. En daarna, want we gaan een beetje naar de pop en de gospel invloeden, naar de Soul Stirrers en die... De liedzanger daar is Sam Cooke. Net als James Brown, Ray Charles. Bijna alle jaren 60 soulzangers hebben een geschiedenis in de kerk. En dat heeft dus een goede invloed gehad. Hier is Aretha Franklin met Precious Lord.

brothers and sisters. The Soul Stirrers met Jesus Gave Me Water uit 51 met een piepjongen nog Sam Cooke op lead zang. En daarvoor ook een hele jonge Aretha Franklin met Precious Lord. Allemaal voorlopers van de latere soul, maar ook wat u nu gaat horen van de latere Rolling Stones, de latere rock. Nog een keer de Staple Singers met This May Be The Last Time, wat hun tweede of derde single werd in 65. En daarna Emma Daniels, Mother Sally Jones, twee straatzangeressen, 46, het is net na de Tweede Wereldoorlog, en die kwam je tegen in de straten van New York City. En ze noemden ze ook wel de Two Gospel Keys. En die zingen You've Got To Move, ook door de Stones opgenomen voor het album Sticky Fingers. Maar we beginnen met de Staple Singers, This May Be The Last Time.

The Reverend Kelsey and the Congregation of the Temple Church of God in Christ, Washington D.C. Nou, ooit zo'n rappende, want dat zou je wel kunnen zeggen, kerkdiensten meegemaakt. De hoes van deze plaat, want ik kwam uiteindelijk in 57 uit, een EP'tje. Ja, je zou dat nu niet meer schrijven, maar het staat er echt. That's the essence of the Negro's religious attitude. Just as the first Christians sang in the catacombs of Rome, the Negro slaves, another persecuted minority, found temporary liberation in singing of a bright tomorrow, of freedom and salvation beyond the River Jordan. Moving as well as joyful, the music on this record is the expression of a devout and highly artistic race. Nou ja, als je het hebt over race, dan zit je in de jaren 50 in het zuiden van de VS. En ik denk aan Elvis Presley en Jerry Lee Lewis, die naar verboden gebied gingen, namelijk naar de zwarte wijken van hun stad in Memphis, et cetera. En daar hoorden ze, wat u net ook hoorde, dit soort muziek. En dat heeft hem mede geïnspireerd tot wat later de rock'n'roll werd. Maar goed, daar is deze uitzending niet aan gewijd. Wel aan kerstmis, aan 25 december en aan Bethlehem. En er is geen ruimte in de stal. En daar gaat het volgende lied over van de Staple Singers van hun album The 25th of December. En daarmee wil ik ook deze uitzending afsluiten. Ik dank Dirk Winkel voor de techniek. Ik dank voor u voor het luisteren en nog een prettige kerstdagen en al het beste voor het nieuwe jaar. Dit was Mariama en dit was Tan Rijven en u kunt alles wat er is gedraaid vinden op onze website. Tot volgend jaar. De Staple Singers met No Room at the Inn.

Welkom bij Concertzender Live. Op 4 juli 2015 trad de groep Tchoukwa Libete op tijdens het Afrika Festival Hertme. Tchoukwa Libete is een band uit Haiti die traditionele rootsmuziek maakt in het Creole Misik Razin. Misik Razin betekent rootsmuziek. De naam van de band, Tchoukwa Libete, betekent letterlijk stam van de boom van de vrijheid. Het genre Misik Razin ontstond in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen muzikanten uit Haiti opnieuw teruggreep naar de wortels van de voodoo-cultuur. De kern van deze muziek ligt dan ook in de essentiële elementen van de Haitiaanse voodoo, ritmes, liederen en dansen. In de komende 20 minuten het eerste deel van dit optreden. Thank you.

Dale, madre. Dale, tía. Yo no.

Dit is Concertzender Live. U hoorde de vier eerste delen van het optreden van Tjukwa Liberte. De complete speellijst van dit optreden kunt u terugzien op de website concertzender.nl. Voodoo is een van de grootste religies in het kustgebied van West-Afrika. Dit geloof met zijn muziek en zijn ritmes reisde destijds met de slaventransporten mee naar de Nieuwe Wereld en kwam zodoende terecht in Haiti. De drummers van deze groep, Tjukwa Liberte, worden gezien als cultuurdragers en nemen je vanuit Haiti mee naar Afrika. Rauw en onbewerkt klinkt hun voodoo-percussie en hun doordringende stemmen. Zanger Sambaton Dorville zingt over het leed en bovenal de onvermoeibare levenskracht van de Haitiaanse bevolking. Tjukwa Liberte brengt deze pure voodoo-muziek voor het eerst naar de grote festivals in Europa. Verder met dat optreden van Tjukwa Liberte, opgenomen door de concertzender tijdens het Afrika Festival Hertme, 4 juli 2015.

0: Blij hoor.
1: Allez, salut les tiens.

Dit is Concertzender Live. U hoorde het tweede deel van het optreden van de groep Tchouk Bwa Libete. Deze groep gebruikt naast de zang alleen trommels en af. Dit is Concertzender Live. U hoorde het tweede deel van het optreden van de groep Tchouk Bwa Libete.

In Concertcenter Live hoort u een concert van de groep Mokumba, afkomstig uit Zimbabwe. Het succes van Mokumba komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze werken al meer dan 10 jaar keihard aan hun repertoire en stage show en hun enthousiasme tijdens hun live optredens werkt aanstekelijk op het publiek. De tengere zanger Matthias Mudzaza heeft een overweldigende stem die al op jonge leeftijd heeft ontwikkeld, doordat hij met zijn ouders op straat en in restaurants in verschillende landen in zuidelijk Afrika optrad. Ook kwam hij op deze manier in aanraking met veel verschillende stijlen. Hier is het tweede deel van het concert, waarbij het laatste nummer, Kulindishwe, een heerlijke Soukous Dance track is.

gradual misit Dominus verbum.

U hoorde zo net een graduale, die was gebaseerd op psalm 107, gezongen door Igor Reznikov. Het kon zeg maar deel uit van een workshopweekend dat Reznikov organiseerde in maart dit jaar. U vorig hoorde u twee keer een halleluja, één uit Matthäus 2 vers 18 en één uit psalm 45. En u gaat naar nog twee halleluja gezangen luisteren, één op tekst uit het evangelie van Johannes en één op tekst uit dat van Lucas. Na het concert was het publiek, dat is toch even opvallend, een minuut lang stil voor er applaus klonk. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het meditatief karakter van dit concert. Om de sfeer van het concert te waarborgen zullen we ook die minuut dus uitzenden.

Muchas gracias. Arriba Colombia, eso es para ti.

In Concertcenter Live heeft u geluisterd naar een optreden van de groep Parole. Dit optreden vond plaats 8 februari 2014 in Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Opnametechniek Kees van der Wiel.

0: In Concertzender Live is het tijd voor een uur wereldmuziek. En Concertzender Live betekent natuurlijk eigen opname van de Concertzender. In het weekend van 6 en 7 juli 2019, dus komend, vindt het Africa Festival Hertme weer plaats. En om vast in de stemming te komen, kunt u in deze aflevering van Concertzender Live luisteren naar een oude opname van het Afrika Festival Hertme uit 2015 namelijk. Het concert dat werd gegeven door Génération Taraguette du Maroc en het gelegenheidsensemble Malikan. De aanleiding voor dit optreden was de inval van de gewelddadige moslimfundamentalisten in Noord-Mali in april 2012. Noodgedwongen moest het beroemde festival Odisseur, dat al meer dan 10 jaar plaatsvond bij Timbuktu, stoppen. En samen met het festival Le Niger in Ségou en het woestijnfestival Taraguette in Zuid-Marokko trokken deze 3 festivals als een culturele vredeskaravaan door de wereld met een hartstochtelijke roep om vrede. De Caravane Culturelle de la Paix. Overigens is nu in 2019 het festival in Timbuktu vanwege de gevaarlijke situatie daar nog steeds niet mogelijk. Tijdens Afrika Festival Hertme 2015 namen 14 muzikanten deel, onder meer zanger en gitarist Samba Touré, zanger en gitarist Hamed Akkaedi, Zoumana Tereta, Soku, en Soku is een eensnarige viool, en hij was ook goed voor de zang, en ook Maria Sayo Zidibe, zang en dans. Hier is Génération Taraguette du Maroc en het gelegenheidsensemble Malikan.
1: Thank you very much. Welcome to the desert.

0: Merci, merci, merci beaucoup.
1: Wij vervolgen het concert van Génération Tarraguette du Maroc en het gelegenheidsensemble Malekanwe van 4 juli 2015, dat plaatsvond tijdens het Afrika Festival Hertme. En er volgen dan dus nog 5 nummers. Helaas hebben we geen titels doorgekregen van de VPRO en van de muzikanten, dus die kan ik u ook niet geven. In het laatste nummer van dit gedeelte van het concert voegt Samba Touré zich met veel verve bij de groep.

Mm-hmm.

0: Thanks a lot. Yeah. In the last song, we're gonna call our brothers from Taragald. And we're gonna close this concert with a message of peace. Thanks a lot.
1: Generation Tareget du Maroc en Malik Kanwe sluiten met veel enthousiasme een concert af dat werd gegeven tijdens het Afrika Festival Hertmet 2015. U kunt de gegevens van dit concert uiteraard terugvinden op
0: concert with a message of peace. Thanks a lot.
1: Generation Tareget du Maroc en Malik Kanwe.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag een concert van de Malinese blueszanger en gitarist Samba Touré. Dat vooral een ode aan desert blues koning Ali Farka Touré is. Het optreden vond plaats in het poppodium Hedon in Zwolle, 3 maart 2019. Touré vond de liefde voor muziek al op jonge leeftijd, toen zijn moeder als een van de eerste vrouwen mocht zingen met Ali Farka Touré, een van de invloedrijkste Afrikaanse bluesmuzikanten. Hij werd beïnvloed en meegezogen in de muziek van Griot en grootmeester Touré en kreeg de kans om mee te toeren met zijn band. De tournee door Europa en de Verenigde Staten was een leerproces waarin hij via zijn mentor een scala aan nieuwe muziekstijlen en invloeden opdeed. Farka Touré inspireerde hem om zijn eigen bluesstijl te creëren en na afloop van de tournee vormde Samba de groep Fondo. Die eerste solo-opname was een groot succes in Mali. Inmiddels heeft hij 5 solo-albums gemaakt met als laatste het album Wande, dat betekent De Geliefden. Uitgegeven door Glitterbeat Records, waarin Samba lome bluesklanken uit zijn gitaar tovert die een feest zijn om naar te luisteren. Het concert duurde ongeveer 1,5 uur, maar dit is een programma van 1 uur, dus we kunnen niet alle gespeelde nummers laten horen.

Merci.

Merci. Merci beaucoup. Voilà. Hey.

0: Merci.
1: Thank you.

0: Merci beaucoup. Zwana, vive Zwana. Thank you very much. We are very happy, okay? How do you feel? Thank you very much. We feel well too, okay? Yeah.
1: We vervolgen het concert van Samba Touré van 3 maart 2019 in Hedon Poppodium in Zwolle en opgenomen door de concertzender. Samba Touré wordt begeleid door Jime Sissoko op Nagoni, Tamini Zang, Sulaimane Kane Kalabas en Zang, Mamadou Sidibe basgitaar. Het tweede deel van het concert begint met het titelstuk van zijn laatste cd Wande. Verder hoort u Tamani Gafouré en als laatste Sambatja. Maar eerst dus Wande. Okay.

day, one day, one day, one day.

J'y mêle. Émile, bonsoir. Ça va, Nathalie?

Merci. Thank you very much. Thank you.

0: Merci.
1: Ils m'ont laissé seul, c'est des criminels, hein.

We gaan verder met een lied over een tot gevangenisstraf veroordeelde man die in een gevangenis van Palermo belandde. Deze strafinrichting werd gecontroleerd door de maffia. De zanger is Giuseppe Canduccio, een vroegere leider van een vakbond. Canduccio werd door de mafiosi van Sicilië verbannen, waarna hij in 1961 terugkeerde. Daaropvolgend hoort u een wiegeliedje uit de provincie Trapani.

0: Nu weer een lied van een cantastoria, een zanger die moralist, balladezanger, reizend verslaggever en verteller is. Hij zingt een satirisch lied over de zwakheden van de vrouwen.
1: E allora ora, signore mei, tanto per spezzare la malinconia, ci facciamo sentire la nuova moda che fanno i femmini o 1962. Bella magia, con certe femmine non si ci può combattere più. La moda dei femmini è questa. Amici, siamo un'epica, non si capisce più niente.

Nu kunt u luisteren naar een klaaglied dat wordt gezongen op Witte Donderdag voor Pasen. 16 muziekensembles uit evenveel verschillende dorpen nemen deel aan een processie die 8 uur duurt. In deze manifestatie wordt de kruisgang van Christus uitgebeeld. Meteen daarna een romance met begeleiding op gitaar. Een instrument dat op Sicilië is voorbehouden aan barbiers.

0: de ballade van Tweedo Carnevale. Carnevale was de grootste van de naoorlogse helden van Sicilië. Hij was het 38e vakbondsslachtoffer van de maffia in enkele jaren tijd. Hij werd op 31-jarige leeftijd in 1955 vermoord. U hoort dit lied door dezelfde zanger die we hiervoor al hoorden. Voor de opname van deze ballade moest Busacca naar een ander deel van het eiland reizen, omdat hij in zijn eigen woonplaats onveilig was om dit lied te zingen. Dit programmaonderdeel wordt vervolgd met een pastorale op de herdersfluit.
1: La mafia pensava scopettati. Staligi non garbava la padrona. Erano come le cani arraggiati, colodando appezzate alle garrone. Poveri urnateri!

Na een tarantella op de Friscaletto horen we een wiegeliedje uit de provincie Caltanissetta. Dit liedje vertelt hoe de baby's strak in linnen doeken worden gewikkeld. Zo niet, dan krijgen de kinderen later onvolgroeide en zwakke benen. Aldus de vrouwen van Caltanissetta dus.

In Centraal-Sicilië is de mondharp het geëigende instrument om liefdesserenades mee te begeleiden. Het vocale idioom is puur Arabisch van stijl en refereert aan de straatkreten die je in Palermo hoort. Daarna horen we een smeekbede van een vrouw die bidt dat haar echtgenoot veilig van zee mag terugkeren.

We gaan verder met twee voorbeelden van muziek uit de provincie Enna. En dat afgewisseld door een trommelserenade uit Agrigento. Het eerste is een zeer vroege vorm van muzikale expressie en wordt gezongen door een groepje mijnwerkers. Het laatste is een tweestemmig liefdesliedje. Vanwege de nogal grove teksten werd dit soort liedjes onder het bewind van Mussolini verboden. Hierin zingt een van de mannen de vrouwenstem.

Tot slot van deze LP met muziek uit Sicilië, Sicilia Loma. Aan de west- en zuidwestkust is de vangst op tonijn sinds de tijd van de Feniciërs nauwelijks veranderd. Voor het doden van tonijn wordt een skelama gezongen, of beter gebruld, en dit gebeurt dan door de bemanning. De niet-muzikale kreten van de visserschef bevatten een aantal grove obsceniteiten.

Tot slot van deze uitzending nog wat muziek van een cd. U hoort enkele dansen. De dansmuziek op Sicilië komt uit alle delen van Europa en het repertoire bevat onder andere quadrilles, mazurka's, contradansen, walsen, polka's en schottis. Een internationaal allegaartje dus. Twee voorbeelden, een mazurka en een walster. De samensteller van dit programma is Jan Kruijt.

Heel hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons op in de huiskamer. En die huiskamer is verplaatst. We hebben onderdak gevonden in de Pieternel. Kort na het jaar 1500, aangebouwd aan de Utrechtse Pieterskerk. En in die Pieterskerk vindt een keur aan culturele evenementen plaats. En de Pieternel is een intieme ruimte die recht doet aan de sfeer die wij met Acoustic Roots willen uitstralen. Het is ons een eer en een genoegen onze eerste gasten in de Pieternel te verwelkomen. Lirio!

Lirio, bestaande uit Wouter Kuiper, Gerdien Smit en Sander van der Schaaf. En ik citeer van hun website: deze toegewijde muzici herdefiniëren traditionele dansmuziek en geven deze een nieuwe plek in de wereld van vandaag. Kortom, balfolk in een eigentijds jasje. En wat dat precies is, horen we straks graag van hen allemaal als ze hier bij mij aan tafel zitten. Maar natuurlijk, want daarin draait het om in Acoustic Roots, meer muziek eerst.

0: Lirio, Wouter Kuiper, Gerdien Smit en Sander van de Schaven. Jullie blijven roerloos op jullie stoelen zitten, maar ik zou je toch willen verzoeken om gewoon even naar mij toe te komen. Wie er wil, Wouter dus, zo te zien. En Sander en Gerdien misschien ook wel. Instrumenten worden alvast weggelegd. Wouter, wat speel jij?
1: Ik speel een diatonisch accordeon.
0: Diatonische accordeon.
1: Trekzak.
0: Trekzak. Want ik dacht dus inderdaad, maar ik ben natuurlijk een leek, dat een gewone accordeon was. Maar dat is dus niet zo.
1: Wat is gewoon? Dat is altijd een goede vraag.
0: Wat is het verschil?
1: Het verschil tussen wat de meeste mensen kennen als een accordeon is en een trekzak is dat het... deze heeft knoppen in plaats van een toetsenbord. Mm-hmm. En onder elke knop zitten twee noten. Duwend en trekkend heb ik een andere noot zitten onder elke knop.
0: En dat is het verschil eigenlijk?
1: Dat is zeker voor de leek het belangrijkste verschil.
0: Ja.
1: Verder is het groot verschil dat ik niet alle halve noten heb. Daarom is het een diatonisch accordeon.
0: Precies.
1: Je kan maar in bepaalde toonsoorten spelen.
0: Oké, en waarom speel je deze diatonische accordeon?
1: Je kan veel dynamischer spelen op een trekzak, op een diatonisch accordeon, dan op een groot accordeon. Voornamelijk gewoon vanwege het gewicht. Niet alle noten zitten erin. En alle noten zitten dichter bij elkaar. Dus je kan veel meer met je bal werken en daardoor veel meer dynamiek maken.
0: Ja, het is niet het enige instrument wat je speelt, hè?
1: Nee, klopt.
0: Wat speel je nog meer?
1: Ik speel ook doedelzak.
0: Doedelzak?
1: Doedelzak.
0: Het is ook een moeilijk instrument, of niet?
1: Nou, alle instrumenten zijn even moeilijk.
0: En blokfluit, geloof ik, hè?
1: Hoe meer instrumenten je speelt, hoe makkelijker het wordt.
0: Het wordt, ja. Blokfluit ook nog, hè?
1: Blokfluit ook, ja. En de meeste blaasinstrumenten wel een beetje.
0: Oké, okay. En Gerdien, jij speelt viool, zagen we net al, hè? En hoorden we ook. Maar goed, het is radio, dus dat hebben de luisteraars niet gezien. Speel jij ook nog meer instrumenten?
2: Nee, ik ben wel ooit begonnen met klarinet, maar al vrij snel overgestapt op viool.
0: Op de viool?
2: Wat ik al heel lang wilde.
0: Ja, waarom wilde je dat?
2: Ik weet niet, van kleins af aan...
0: Kom iets dichter bij de microfoon.
2: Van kleins af aan had ik het idee dat ik graag viool wilde spelen.
0: En dat is gelukt?
2: Ja, dat is gelukt.
0: Ja, en jij Sander, wat speel jij allemaal?
3: Ik speel gitaar en percussie. En sinds niet al te lange tijd ook mandolin.
0: Mandolin, en ook in Lirio?
3: Nee, nog niet.
0: Nog niet?
3: Dat gaat wel gebeuren.
1: We zijn er alweer mee aan het repeteren.
3: Ja.
0: Oh, oké, okay. Dus het gaat ook nog een keer gebeuren.
3: Ja.
0: Nou, moet je nog een keer terugkomen, zou ik zeggen. Het heeft lang geduurd voor we eindelijk een afspraak met jullie hadden, maar we zijn blij dat jullie er zijn. Hoe kennen jullie elkaar, Sander? Hoe kom jij?
3: ik ben ooit samen met Gerdien geweest. En Gerdien speelde met Wouter in een... misschien kun jij dat beter vertellen?
2: Een muzikanda.
3: Muzikanda.
2: Een middeleeuws muziekgroep.
0: Mm-hmm.
2: Speelden we ook volkmuziek, maar in middeleeuwse kledij.
3: En wij zijn samen naar Frankrijk gegaan en zijn daar op straat ook volksmuziek gaan spelen.
0: Op straat?
3: Ja, op
0: gewoon
3: straat en
0: voor geld.
2: Ja, om vakantie te bekostigen.
3: Ja.
0: Ging dat goed?
3: Ja, dat ging best wel goed. Ja, we hadden wel genoeg voor de trein, maar dan de rest moesten we verdienen op straat. Nou.
0: Oké.
2: Okay. Maar op een gegeven moment ontstond het idee om inderdaad met Wouter,
0: met z'n drieën
2: een groep te beginnen.
0: Ja, Lirio. Wat betekent Lirio, Wouter?
1: Nou,
0: of denk je het niks?
1: We hadden een naam nodig, dus we hebben een paar vreemde woordenboeken opengeslagen. En met een dartpijltje gegooid. Het betekent lelie, maar waar het verder op slaat, het is Italiaans.
3: Het is een stadje in Italië, geloof ik.
1: Ja.
3: En in Zuid-Amerika ergens ook.
0: Ja, maar het klinkt vooral goed.
1: Het klinkt vooral
0: goed. Ja, het klinkt prachtig, Lirio. En wat jullie spelen klinkt ook prachtig. Jullie speelden net Driekwart Bourrée, Hantendroom... En Scottish A Bruno en Scottish Vreeswerk New Place in the World of Today, voluit, klopt dat? Heet het helemaal zo?
1: Dat laatste heb ik nog nooit gehoord.
0: Oké, okay, dan was het alleen maar Scottish A Bruno.
1: Scottish A Bruno en Scottish Vreeswijk.
0: Oh, oké. Okay. En hoe zou je je muziek omschrijven?
1: Ja, balfolk. Dat is de eerste omschrijving. Balfolk is een stijl muziek. Die oorspronkelijk komt het een beetje uit Frankrijk, maar het is over heel Europa gegaan. En het gaat om samen dansen. Mm-hmm. Dat is het voornamelijk. Het is echt traditionele dansmuziek.
0: Het is dansmuziek?
1: Ja,
0: dus eigenlijk had hier een dansgroepje moeten
1: nee,
0: bij zijn?
1: Nee, geen dansgroepje. Er hoort niks met uitbedacht van tevoren. Het is gewoon een dansfeest. Net als dat mensen naar een tangoavond gaan of naar een salsaavond.
0: Ah, oké.
1: Ga je naar een balvolkavond. En er hoort dus geen choreografie bij, maar dat is gewoon...
0: En dan speelt er een groep.
1: En dan speelt
0: altijd zoals Lirio?
1: Ja, precies. Er speelt altijd live muziek bij.
0: En er wordt gedanst?
1: En er wordt gedanst.
0: En wat wordt er dan gedanst?
1: In principe dansen uit Europa. Maar dan wel, en dat is samen met de muziek gegaan, is dat doorontwikkeld. Het is niet meer de muziek van toen, maar dat is gewoon de muziek van en de dans van zoals mensen dat nu prettig vinden om te doen.
0: Maar zijn het een tango, die gaat volgens een bepaald stramien, hè?
1: Ja, je moet op die manier denken.
2: Het zijn vooral koppeldansen.
0: Koppeldansen, dus gewoon met z'n tweeën?
2: Ja, je hebt ook wel andere soorten dansen, maar met name koppeldansen.
0: Oké, zal dat wil jij zeggen?
3: Oh ja, ik noem het zelf altijd Europese tango of Europese salsa. Het is hier vandaan, maar dit gevoel is een beetje hetzelfde. Je hebt best veel vrijheid om... Er zijn pasjes, mm-hmm. maar je mag daar ook wel een beetje in variëren. Afhankelijk van je danspartner natuurlijk. Want sommigen zullen het wat eenvoudiger moeten houden. Mm-hmm. Sommigen kun je lekker de bocht uitvliegen. En dat is heel gezellig.
0: Ja, dat klinkt heel gezellig. Dansen jullie zelf ook?
3: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wouter ook?
1: Ja.
0: Dus hoe moet dat voorstellen? Je gaat ergens heen naar een zaal waar dat georganiseerd wordt en dan...
1: Klopt.
0: Kom je binnen en dan?
1: Als danser of als muzikant?
0: Als danser.
1: Als danser. Nou, een balvolkavond begint eigenlijk altijd met een uur dansinstructie. Zeg maar. Dan, voor iedereen dansles. Ja, voor iedereen die daar...
0: Oké, dus iemand die het nog nooit gedaan heeft, kan er ook naartoe.
1: Precies.
0: Ja, eigenlijk.
1: En de basis is ook van al die dansen is zo eenvoudig dat in een uur heb je ook wel echt de basis... gewoon te pakken, dan kan je de avond meedoen. Hm. En vervolgens kan je natuurlijk jaren je verder ontwikkelen met wat voor variaties je allemaal zelf kan bedenken. Hm. Maar het idee is dat je gewoon naar zo'n avond toe kan gaan als absolute beginner en een leuke avond kan hebben. Dus dan krijg je eerst een uur dansles. En vervolgens gaan er meestal twee bandjes spelen. En dat gaat dan door tot wanneer het stopt.
0: Ja, goed,
3: en vaak ook Nederlandse. Je hebt Nederlandse bands, maar vaak halen we ook, halen de organisatoren ook Franse en Belgische bands hier naartoe. Hm. Ook een Portugees of een Italiaans, dat kan ook wel eens voorkomen. Maar je ziet dat vaak ook wel een leuke uitwisseling is van stijlen. En het is ook allemaal niet zo traditioneel als je zou verwachten. Het kan heel jazzy worden. Het kan zelfs, ik heb al wel met techno-achtige dingen gehoord.
0: Oh, dus ook een soort crossover tussen verschillende...
3: Ja, veel crossovers. Heel jazzy kan het worden, maar het kan ook heel traditioneel zijn. Dus het is eigenlijk heel breed.
0: Het klinkt heel goed, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik moet het gewoon bekennen, ik had er nog nooit van gehoord. Is het een soort ondergrondse scene in Nederland die
3: het is niet,
0: nog
3: het is,
0: niet
3: het is,
0: heel erg ontdekt is?
3: Het is een niche, denk ik, maar er zijn best veel mensen. Je hebt een website, balvolk.nl, nou, heel logisch. En daar kun je eigenlijk ook wel zien waar het allemaal te doen is. En dat volgens mij bijna elke week wel ergens iets.
0: Goed, dat is een goede tip. Dus, balvolk.nl. Ja. Goed, daar gaan we dan op kijken. Ondertussen verzoek ik jullie dan om weer wat voor ons te gaan spelen. En ik ga in mijn programma kijken wat het wordt. De wals in de wilgen. De wals in de wilgen. Gerdien Smit pakt de viool. Sander van der Schaaf de gitaar. En Wouter zijn trekzak. En dan gaan we luisteren naar Lirio.

0: Lirio bij ons, bij de concertzender, bij Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand. Voor de eerste keer dit keer vanuit de Pieternel. Een zeer sfeervolle ruimte van de Pieterskerk in Utrecht. Een prachtige kerk die het bezichtigen waard is. En er is overigens ook een hoop lezenswaardig te vinden hier. Want je kunt er tweedehands boeken kopen. Dus een bezoek aan de Pieterskerk is ook om die reden zeker aan te bevelen. En Lirio bijt het spits af in de Pieternel in deze Acoustic Roots. Wouter, wat ik me nog afvroeg, wat greep jou zo in die Nederlandse, Vlaamse en Franse oude dansmuziek? Wat boeit je daar zo in?
1: Ja, mijn ouders hebben me ooit meegenomen daarin. Ik ben met mijn ouders, toen ik een jaar of 10 was, naar België gegaan. Daar hebben ze een jaarlijkse volksmuziekstage. En dat is dat betekent dat je een week lang les krijgt op een instrument uit de traditie. Dat kunnen zowel violen zijn als blokfluiten, maar ook doedelzakken en draailieren en trekharmonica's. En toen ik 10 was, durfde ik nog niet zo goed te dansen, dus toen moest ik maar muziek maken op het podium.
0: In plaats van, vond je dat nog een beetje eng?
1: Precies, toen waren al die meisjes nog eng. Dus toen ben ik op het podium gekropen en daarna vond ik de meisjes minder eng, dus ben ik ook gaan dansen. Maar op het podium ben ik eigenlijk altijd gebleven.
0: Zo is het gekomen eigenlijk. Ja. Ja. En ik begreep dat je op de middelbare school had besloten om muzikant te willen worden.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Dus ging je studeren?
1: Geologie.
0: Nou, heel voor de hand liggend. Waarom niet in de muziek?
1: Toen ik begon was er nog geen opleiding doedelzak of trekharmonica. Geen van beiden was er nog. Toen ik eenmaal aan het studeren was, kwam er een opleiding in Leuven bij voor doedelzakken. Maar ja, toen was ik al begonnen, dus toen dacht ik, laat ik dan maar hierbij blijven. En trekharmonica's kan nog steeds niet. Dat is, kan niet op conservatoria worden geen les.
0: Dus toen dacht je, dat doe ik er dan bij en dan ga ik gewoon iets serieus studeren.
1: Precies, ja. Geologie vond ik altijd heel interessant. Dat vind ik nog steeds heel interessant. Maar mijn hart ligt wel echt bij de muziek.
0: Toch wel, hè? Ja, ja, want alle dingen die je doet, die hebben met muziek te maken, toch? Je geeft ook les.
1: Ja, klopt.
0: In doedelzak spelen bijvoorbeeld.
1: In doedelzak spelen, trekharmonica spelen. Ja. Dansles ook.
0: En je treedt op met Lirio natuurlijk.
1: Ja.
0: We zijn heel blij dat jullie er zijn om deze nieuwe locatie van Acoustic Roots in te wijden. Dus ik wil jullie weer verzoeken om weer iets voor ons te gaan spelen. Wouter Kuiper, Gerdien Smit en Sander van der Schaaf, samen vormen zij Lirio. En Lirio speelt balfolk, niet alleen balfolk natuurlijk. En daar kan je dus ook op dansen. En dat kan op heel veel plekken in Nederland. Kijk op balfolk.nl.

0: Lirio in Acoustic Roots. En natuurlijk is hij weer bij mijn lieve collega Hans Meerman. Bij hem is de techniek in goede handen. Lijkt het je wat? Avondje dansen? Nou,
1: ja, ik heb zitten kijken hier van met wie zou ik dansen, maar ik was zelf heel druk. Dus,
0: ja. Maar we moeten een keer gaan doen.
1: Ja, en met name hier in de kapel, in de Pieternel. Een fantastische plek om te zijn. En, ik krijg, als je een beetje je ogen dicht doet, heb je het gevoel dat je in de middeleeuwse feest zit.
0: Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja, we doen eigenlijk onze luisteraars tekort, want die kunnen het niet zien. Dat is eigenlijk heel gemeen. Maar die moeten zich er maar wat bij voorstellen. We zijn bijna aan het einde van Acoustic Roots. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer. En we gaan nog één keer luisteren. Ja, een uur duurt eigenlijk maar heel kort. We gaan nog één keer luisteren naar Lirio, Verano. Maar de lente duurde ook lang, hè? Tot lang in september. Daar komen ze.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Een uur lang authentieke volksmuziek uit Griekenland. Met daarin opname die de Duitse etnomuzikoloog Wolf Dietrich in Griekenland maakte tussen 1969 en 1975. Zoals wel vaker in dit programma, muziek van niet meer verkrijgbare grammofoonplaten. De meest populaire instrumentale combinatie in de Griekse volksmuziek is het klarinetensemble. En dat bestaat uit klarinet, viool, één of twee luiten of gitaren en een klein slagwerkinstrument. De klarinet werd zo'n 100 jaar geleden in Griekenland geïntroduceerd en in de loop van de tijd over het hele vasteland verspreid. Hier is een danslied dat op bruiloften wordt gezongen.

In de noordelijke delen van Griekenland, Epirus, Macedonië en Thracië, worden fluittypes bespeeld die worden aangeduid als kavali. In Noord-Epirus is dat bijvoorbeeld de tsamara, die ongeveer 35 centimeter lang is en vroeger vooral werd bespeeld door herders. Tegenwoordig is de tsamara zo goed als verdwenen en gaan de herders op pad met een transistorradio.

Enorm geliefd zijn nog steeds de ballades die gaan over de strijd tegen de Turkse overheersers. Tegenwoordig zouden we ze partizanen noemen, maar de Grieken noemen ze kleftika. Deze liederen over de kleften worden in de regel uitgevoerd tijdens de maaltijd. Het ritme is vaak erg vrij en de versieringen zijn uitbundig. Het volgende lied gaat over de inname van de stad Sulië door Ali Pasha. Olesi.

Nu een lied waarin de gezongen frazen worden afgewisseld met het spel op een fluittype dat net als de tzamara nog maar zelden wordt bespeeld en dat eigenlijk is vervangen door de klarinet. Er wordt gezongen op het ritme van een sigtos.

In sommige streken van Griekenland bestaan er ensembles die uit twee doornaschalmeien en een trom bestaan. Deze instrumentencombinatie is rond het jaar 1250 vanuit Azië door de zigeuners naar Zuidoost-Europa geïmporteerd en wordt tegenwoordig nog door zigeuners op bruiloften en andere feesten gespeeld. Eerst een opname van het kleinere type doorna en daarop volgend muziek door de gebruikelijke grote variant.

Het nu volgende lied komt uit Epirus en wordt begeleid door klarinet, viool, twee luiten en klein slagwerk. U hoort Xenitsia en dat zijn liederen vol van melancholie, gezongen door Grieken die ver van huis zijn.

Sommige eilanden in de Egeïsche Zee hebben hun tradities beter bewaard dan andere. Zo'n eiland is bijvoorbeeld Karpathos, dat tussen Rhodos en Kreta ligt. Hier bespeelt men nog de lira, een quasi-middeleeuws strijkinstrument dat bij het spelen op het linkerbovenbeen rust. Achtereenvolgens een sousta, een dans van het eiland Kos op viool en luid, en een pano van het eiland Karpathos op de lira en de doedelzak, de tsambuna.

Lang voordat de Turken vanuit Azië Turkije binnentrokken, waren er al talloze Griekse kolonies. De Pontos in Noordoost-Turkije werd bewoond door Grieken, maar zij repatrieerden in 1921 naar Griekenland. Een kenmerkend instrument van deze Pontos-Grieken is de Pontische lira, een klein strijkinstrument dat net als de Griekse lira op het bovenbeen rust. Het volgende lied bevat archaïsche woorden die op oud-Grieks lijken en de tekst handelt over een ongelukkige en uitzichtloze liefde.

In Centraal Griekenland en de Peloponnesos leeft een aanzienlijk aantal mensen die van origine Albanezen zijn, die in de 14e en 15e eeuw Zuid-Albanië verlieten. Het volgende lied is een bruiloftslied.

Het laatste nu van deze LP Moroloi, klaagliederen die al vanaf de tijd van Homerus worden gezongen. Het zijn improvisaties in een quasi-parlando-stijl.

0: ξέρεις. Θεούλα μου δε με ρωτάς που ήρθα από το Πειραιά. Θεία τι κάνουν τα παιδιά, τα γκόνια σου τα αγαπητά. Ακώ θεούλα να σου πω, για μεταθέθω μίτσο μας, τον στείλανε στα σύνορα.
1: Tot slot van deze opname van een oude grammofoonplaat van het label Anthologie de la Musique des Peuples, met muziek van een LP van het Arion-label. Een instrumentaal ensemble onder leiding van Domna Samiou speelt achter elkaar een herdersmelodie uit Centraal Griekenland, een langzame Pentodalis van Kreta, een stuk op de Thracische doedelzak, een Kalamatianos uit Centraal Griekenland, een Padouska uit Thracië en tot slot een dans uit Smyrna.

In deze Concertzender Live heeft u geluisterd naar een deel van het optreden van het Atlas Chamber Ensemble. Een concert dat zij gaven op 16 september 2017 in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En het programma heette Makam en Mukam. De opname werd verzorgd door Sabrina Terhorst en dit programma is samengesteld door Benno Wormgoor.

0: Reden tango's, verboden tango's en tango's waardoor de culturele elite op neergekeken wordt. Maar ook daar zijn ware pareltjes te vinden.
1: De tangowereld kent een enorme culturele rijkdom, maar is ook een wereld van sterke opvattingen. Naast specifieke tango's die verboden gebied zijn vanwege bijgeloof, politiek of omstreden teksten, zijn er ook orkesten die meewarig bekeken worden. Of omdat ze muziek maken waarop je niet zou kunnen dansen, of het tegenovergestelde. Dansmuziek die volgens de critici geen diepgang heeft.
0: Een voorbeeld van zo'n orkest staat centraal in deze eerste aflevering. Het orkest van Alfredo de Angelis. Muziek voor de callecita, de draaimolen, zegt men over zijn tango's. Deels is die kritiek begrijpelijk, maar het doet hem ook tekort. Er valt namelijk genoeg te genieten met deze orkestleider-pianist. Over één ding zijn vriend en vijand het wel eens, zijn walsen zijn subliem. Luister eerst naar Soñar y nada más, gevolgd door Pobre Flor.

U luistert naar de concertzender met deel 1 van Tango's Despreciados. Een programmareeks van Richard Frisaar en Chris Saal over de achterkant van de tango.

0: Dit waren Sonjar Inadabas en Pobre Flor, twee walsen uitgevoerd door het orkest van Alfredo de Angelis. De Angelis werd geboren in Adrogué in de provincie Buenos Aires. Hij maakte zijn eerste plaatopname in 1943 met zangers Julián Martel en Floreal Ruiz.
1: Karakteristiek voor de stijl van de Angelis is het simpele recht toe recht aan ritme, de mierzoete violen en de soms wat truttige versieringen. Zijn muziek krijgt daardoor een soms wat kitscherig karakter. Dat is waardoor de elite in Buenos Aires er ooit op neerkeek. De muziek van de Angelis is soms op het randje, maar de nummers zitten goed in elkaar. En als de zang begint, krijgt zijn muziek een extra laag, meer diepte. Want een van de sterke punten van de Angelis is dat hij alleen maar goede zangers had met prachtige stemmen. Uit het eerste jaar 1943 hoort u Que Buena Es met Julio Martel en Como Se Muere de Amor met Floreal Ruiz.

Na een jaar met De Angelis vertrekt Ruiz naar het orkest van Aníbal Troilo. Hij wordt opgevolgd door de 38-jarige Carlos Dante. Een opmerkelijke keuze, want zangers zijn vaak jong, meestal twintigers, jonger in elk geval dan de orkestleider. Maar Dante is een veteraan. Een ervaren zanger met een prachtige stem, die voor De Angelis al zong bij Miguel Caló, Francisco en Rafael Canaro. Hij is ook te horen op de eerste opnames van Juan D'Arienzo op het Elektra-label in 1928. Luister naar Carlos Dante in Calleja Solo met het orkest van Juan D'Arienzo uit 1928. Een tango die later bekend geworden is met een nieuwe tekst onder de titel Nada Más. En na dit uitstapje naar een ander orkest volgen twee tango's van Carlos Dante met het orkest van De Angelis, La Brisa en Soy un Arlequín.

De Angelis staat bekend om zijn duetten. Hij was zeker niet de eerste die duetten opnam. Canaro en Donato deden dat bijvoorbeeld in de jaren 30 ook al. Maar De Angelis maakte het genre wel heel populair met de prachtige duetten van Dante en Martel. In de meeste gevallen is de muziek gecomponeerd door De Angelis zelf. De teksten van deze duetten hebben niet veel om het lijf. Pregonera gaat over een droom van een blond, melkblank meisje dat bloemen uitvindt op de straten van Parijs. Een rode roos voor u, meneer, rood als de liefde. Rode rozen en witte anjers, helder en wit als in een droom. Als in de tekst de knappe verkoopster naar een liefkozing is doorgelopen, blijft als herinnering alleen een anjer achter. Van de duetten met Carlos Dante en Julio Martel hoort u nu het genoemde Pregonera uit 1945, gevolgd door Pastora uit 1948. De tekst daarvan gaat over een mooi herderinnertje en laat zich raden aan de hand van de vele tralala's.

Behalve gezongen tango's nam De Angelis ook instrumentale nummers op. Ook zonder de stemmen van gevierde zangers is De Angelis succesvol. Wat we horen is vaak van dik hout zag men planken. Heel veel noten en riedeltjes op piano, bandoneons en zeer aanwezige violen. Maar het werkt uitstekend, bijvoorbeeld in El Entreriano uit 1946 en een van zijn bekendste nummers uit 1958, Pavadita.

U hoorde Pavarita, een van De Angelis' grootste hits, maar wel op het randje van edelkitsch. De critici hebben ook weer niet helemaal ongelijk. In het volgende nummer ontspoort De Angelis dan toch echt. Hij verteelt zich aan een van de meest beroemde composities van Osvaldo Pugliese, La Jumba. Met veel te veel noten die er niet in thuis horen, slaagt De Angelis erin om het hele idee achter La Jumba om zeep te helpen. Jumba geeft het ademen en de aanzet van de bandoneon weer, maar juist dat verdwijnt helemaal in deze interpretatie uit 1974. We laten een kort fragment ervan horen, meer kunnen we u echt niet aandoen, gevolgd door de magistrale uitvoering van San Pugliese zelf uit 1952.